Los paraguayos me la cucaracha. Vacra anas, de olde man, de nu gelila vacra anas, o menas. Wie verhoor hij of toch? De snoeders om honger.